vond, waar hij daar die vijzie kreeg. Hij zei mij, Lani, ik heb het een keer lang teruggehoord. Ik ken niet die naam niet, maar het valt zo lekker op die woord.

gaan aan terug huis toe, terwijl hij flight rijdt. En hij een pikje te veel courage, uit zijn half Jackie uitgekrijgt. En daar een steen, een aftraand, en hij een trekker overtuigd.

0: Jimmy's Steakhouse is die mees veelzijdige saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Yo, stasie.

mossels op die plaat. Snoek en galjoen, gaan ze bij wielen, zoals jullie perlen moet noem. Noordkapperwolf is wat ze ster zo slaan. Wit doet haai, geen naar Duyers Eiland gaan.

0: Have you ever seen the rain, Bonitalia? For sure, we've seen the rain.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: En as jy dalk nou ietsie gehoor het daar, advertensie, jy is nou nie seker waar jy nou met die mense gaan kontak nie of kan kontak nie, gaan kyk gerus op ons webtuiste www.joustasie.net en jy gaan al die inligting daar kry. En jy kan ook vir met my gesels via die WhatsApp, natuurlijk 066-594-4248. And if you are living abroad, yeah, shame on you. Why not in South Africa? No, I'm kidding. You do want to talk to me via the WhatsApp +27, that's the area code for South Africa, and then 66594-4248. Yeah, and then you can chat to me. And we'll have a look at some more music and, woord vir vandag. Ja, ons gaan nou daar by woord vir vandag kom. Nog eens interessante woord wat ek raak gelees het, vir die van julle wat dalk een nieuwe woordje wil gebruik, maar ons gaan ook na die weer kyk.
3: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
4: Jimmy's is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak nik soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Môre Neil, lekker dat jy ook saam met ons kon kuier. Ja, nee, knippie, ja, jy praat, jy dank, ja. Ok, hoor het ons daar by die mail gooi, kom ons geloer gevindig wat sê die weerkantoor. Ja, die manne daar en die vrouwe, die manne en vrouwe daar, die weerkantoor. Kom ons hoor, wat sê hulle?
1: Jou stasie weer.
0: Nee, lekker glimlach ek nou. Ja, die Suid-Afrikaanse weerdienst het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. En dan kyk ons bestreek, Gauteng, sonnig en koel tot koud. Pretoria, een minimum van 4 graden Celsius, een maximum van 21. Johannesburg, 3 tot een maximum van 19. Vereniging, minus 1 tot een maximum van 21 graden Celsius. In Mpumalanga, sonnig en koel tot koud ook. Montbella, 7 tot by 22. Emalahleni, 4 tot by 20. Ermelo, 2 tot by 19. Standerton, minus 2 tot by 19. Skukuza, 11 tot by 25 graden Celsius. Limpopo, sonnig en koel. Polokwane, 7 tot by 21. Bapalaborwa, 12 tot by 25. Tzaneen, 10 tot by 24, Musina 12 tot by 25, Lepalade 7 tot by 24 en dan Mokopane 6 tot by 24 grade Celsius. En dan die Noordwes, sonnig en koel tot koud. Ja, alles lekker kort en krachtig. Potchefstroom minus 1 en een maximum van 21, Mahikeng 4 tot een maximum van 21, en dan Rustenburg 2 tot by 20, en dan Vryburg 2 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, sonnig, koel tot koud. Bloemfontein minus 1 tot 20. Bethlehem minus 4 tot bij 19. Ja, dat is nou nog die laagste volgend. En dan de Kroonstad minus 1 tot bij 20. Vicksburg minus 3 tot bij 19. Sasselburg minus 1 tot bij 20. En dan die Noordkaap, zonnig en koel tot koud met miskoel in die ochtend. Upington 6 tot bij 25, Kimberley 2 tot bij 22, Alexander Bay 9 tot bij 21 en Sutherland minus 2 tot bij 17. Ja, Sutherland, Bethlehem beat jylle vandag, nee, met hulle minus 4, jylle minus 2. En dan die Weeskaap, zonnig en koel tot koud met miskoel in die ochtend, Kaapstad. Minimum van 11, maximum van 19. Veerendal 5 tot bij 23. George 0 tot bij 9. Is het nou 0 of 9? Nee, het lijkt dus 9 tot bij 20. Lijkt voor mij. George 9 tot bij 20. Worcester 6 tot bij 20. Beaufort West 6 tot bij 21. En dan die Ooskaap, zonnig en koel tot koud. Kwaberke, 9 tot bij 22. Robertsboekwe, dorp 4 tot bij 25. Kroegompoe stad, 11 tot bij 23. Port St. John's, 10 tot bij 26. Mtata, 4 tot bij 26 graden Celsius. En dan KwaZulu-Natal, zonnig en koel met miskoel in die ochtend in die noorde. Durban 12 tot bij 24, Richards Bay 13 tot bij 26, Pietermaritzburg 5 tot bij 26. En dan Umnambiti 0 tot bij 23 graden Celsius. En dus dan kijk je daar naar ons weer. Ik denk het gaan een lekker dag wees, recht voor Zuid-Afrika.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
0: En baie dankie weer eens van wat saam kuier. Kom ons gaan gou vinnig daar, hoor net wat sê die klingels.

0: Ja. En je alles op, alles gebruik en het helpt er niet. En ik blijf zeker, iemand zegt mij jong, is een bekende apotheek hier nabij, jij koopt voor jou een flu mix, drie pilletjes, dat is maar cheap, maar 40 rand. Goedkoop, baie goedkoop. Ik hoef nog niet een rechter nier of een linker nier te verkopen. Nie. En jy drink jy hulle pakkie, jy weet nie ochtend, die middag en die avond. En ik heb het begin te drink en dag drie, toen ik weg. Maar jou hou aan, want het is een antibiotica, en jou hou aan, maak die pakkie klaar. En ja, tot ik nou, wanneer was het donderdag, het ek, wanneer, ja, donderdag, kan nu lekker onthouden, dat ik nou voor my weer een pakkie gaan koop, en ja, so ek het nou vanochtend my laatste gedrink, en dit werk. En ek kan nie verstaan, hoekom ek so duur medicijnen moet koop, wat eindelijk nie werk nie. Nou ja, ek weet nie, ja, je was fantastisch, hulle sê, ons hardloop weg, ek het erg wel dis gevoel om weg te hardloop. Philip, jy moet een lekker dag, geef veilig is op je pad, en ja, we sien vir jou morgen. Vindig daar by die winkels toe gaan, en dou maar net, as jy nog een bietje meer aanlating wil hee, oor ons adverteerders, gaan kyk gerus op ons webtuiste, www.joustasie.net.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop office, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
0: Ja, nou so 6:31. En soos beloof, die heel fantastisch hartelijk weg.

0: Frankie Avalon, Blue Moon, ja, zo een lekker layback energie daar zo. Ja, trivia vraagje voor jullie, is dat waar of niet? Mariah Carey, zij is die enigste ene wat oor vier dekades nummer 1 treffers gehad het. Denk zo'n beetje daarover en dan kan jij van mij laat weten, ja of nee.
1: Van Jimmy Sauce proe lekker soos ek krik in my mat.
0: Ja, vier dekades het sy nummer 1 treffer gehad. Is dit waar of nie?

Zo, briljant. Treffer van Vergongen Daal. Dat is een paar lekkere muziek, ne? Ja, kan ik klaar niet. Voulez-vous, Abba.

Andries Boterdam met Wat is die wereld sonder jou, ja, 8:27. Lee Scott met Vry.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Hierdie sê elke keer die sand wil sien, al word het weggeveel. Is het nie mooi nie, net ons twee.

0: speel jouw statie.
1: Bikkie Engels, Bikkie Afrikaans, ons doen dit in jouw taal.
0: In jouw taal.
1: Jouw statie.

Was jij al bij Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel biedt jou topgehalte producten en bekostigbare prijzen. Kom bezoek ons gerust bij 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot vrijdag 20 voor 8 tot 5 uur en zaterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

0: Lekker hande hardeware, 25 Germanai straat, Brackenfell. Jou een stop hardeware.
1: Jam along to the 80s.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardewarewinkel, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Was jy al by Jacaranda Hardeware in Brackenfell? Wel, ons hardewarewinkel bied jou topgehalte produkte en bekostigbare pryse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

ken jou goed. Jou jas stond boorgeknoop. Jou glimlach soet. In die echo van jou wegstaan. In die woorden van jou groet. Leve loftes van jou omdraai.

Dag op een reendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor my deur kom wacht. So ek jou eens laat wegvang, door die

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, bringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons fix ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance thingabinger. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Tijd voor je dreamerij op jouw stasie.
3: As hy, dit was ons drie in een rij gewees, lekker boere muziek nommerkies, dit is maar net lekker om daarna te luister. Ons sal seker een dag op een reendag, as ons hier boottrip gereel het, dan reel ons een lekker boere op muziek op skop dans. 51 minuut oor 2 in die middag, so 5 voor, 4 minuut voor, bring ek of hier die verkeer, en dan 3 uur, toen ek 4 uur nies.

Als hartelijke goedemorgen ben je. Dit was zo pas 4 uur. Dit is tijd voor Nies op Harties FM. Jouw station in Riebeek Valley Radio. Hartelijke goedemorgen.

Vanmiddag in jouw nieuws op je gunsteling radiostatie. Die waarnemende hoof van die speciale onderzoekeenheid, Leonard Leketu, zei die gezondheidssector verloor jaarlijks een geraamde 30 miljard rand wiens bedrog, vermorsing en misbruik. Leketu was de spreker bij die 25e jaarlijkse conferentie van die Raad op Gezondheidsfinanciers in Kaapstad. Hij zei die cijfer is door die gezondheidssector verskaaf. Hij zei bedrog, vermorsing en misbruik worden toenemende grotere bedreiging voor die privaat gezondheidszorgsector. Boodskappen is bij die met lange commissie voorgehouden wat daarop dui dat die geskonste adjankhoof van die misdaad diligentie generaal-majoor Feroz Khan en die zakenman Ismail Valley samengespannen het om persoonlijke voordeel te trekken uit het tender. Die WhatsApp boodskappen is deel van die getuienis tegen Khan wat voor die record ingelees wordt. Die tender van die nationale tesorie was vir die voorsiening van die voertuigonderdele aan die politie. Volgens die boodskappe het Khan aan Valley gesê as hulle die tender kry, bly die geld tussen die twee van hulle. Die getuienisleier wat die bewyse voorhou, Adila Hassim, sê die boodskap dui daarop dat dit ook vir Khan moes bevoordeel. Grensoverhede het staatssmouse buiten die repatriasiecentrum in Musina in Limpopo verwyder. Die provinciale bestuurder van die departement van Binnenlandse Sake, Albert Machuang, sê die smouse moet permitte van die plaaslike municipaliteit hê om by die sentrum handel te dryf. Hy sê die sentrum word deur die staat bedryf, kos word aan mense verskaf en Gift to the Givers verleen ook hulp. Hy sê al die rolspelers het spesifieke verantwoordelikhede. Machuang sê die beheer oor en bestuur van straatsmouse lê by die municipaliteit. En dan buitenlandse nieuws. Australië, Japan en Nieuw-Seeland het hulle kommer uitgespreek oor China se toenemende uitbreiding van sy militêre mag. Die lande het gereageer nadat China vroeg vandag 'n missiel vanaf 'n kernaangedrewe duikboot in die Stille Oseaan afgevuur het. Die Chinese weermag het gesê die toetsmissiel met 'n nagemaakte plofkop het op die bestemde plek in die see geland, maar het nie die spesifieke bestemming bekend gemaak nie. Die landse amptelike nuusagentskap Xinhua sê die oefening is deel van China's jaarlikse militêre opleiding. Die lande in die streek is blykbaar oor die toets ingelig, maar sê hulle is bekommerd oor China's toenemende militêre aktiwiteite. Die vorige langafstand missiel wat China afgevuur het, was in 2024. Formule 1 motorwedrenne. Die vervaardiger Mercedes het toen technische probleme aan die renmotor van Kimi Antonelli is die rede vir Antonelli's onvermoe om punte te kon aanteken by gisterse Grand Prix op Silverstone in Engeland. Antonelli, die huidige voorloper in vanjaar se reeks, het in die voorste posisie weggespring, maar die motor het vroeg reeds probleme opgetel en met 11 rondes oor het die wielskerm van hierdie motor gebreek. Die Mercedes-span het Antonelli 2 keer by die kuipe laat aftrek om die probleem op te los en om toe aangesê om handdoek in te gooi. Het echter voortgegaan en uiteindelik slechts 16e geëindig na strafpunte weens die oorskryding van die baanse spoedbeperkings. Die spanbaas Toto Wolff sê die motor sal na die fabriek geneem word om te bepaal wat die werklike probleem is. Intussen het die vertoring daartoe gelei dat die 19-jarige Antonelli se voorsprong bo sy teenstander en spanmaat George Russell tot 25 punte gekrimp het.

0: ontkent tenslotte in de nieuwsbulletin naar je handelsnieuws en geldzaken. Begin bij die verandering van die rand tegenover die dollar en dan ook zo daarmee die andere geld in ieder. Die rand tegenover die dollar op die stadium is 18 rand 24. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond 21 rand 65 en die euro 18 rand 53. Die prijs van goud op die stadium $4,136 en 13 cent per ons. Die prijs voor een vat Brent olie is $71 en 79 cent per vat. Dit is dan die einde van jou nieuws om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals. De volgende volledige nieuwsbulletin is om 5:00 vanmiddag.
1: Artis FM nieuws. Jou gunsteling draadloos. Rechtstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.
2: Ek vra net vir jou. Ek vra net vir jou.

Ronald, hartelijk goedemiddag aan jou. Bye bye, welkom bij maandag die 6e juli. Tijd vlieg vinnig en gaan zo vinnig voorbij. Voor die oor kom uitvreeën is het zomer. Nou, ik wens die zomer ook kom. Ek is nie een wintermens nie. Moet jou sê, ek het hierdie naweek uitermate koud gekry. Ek was nou weer daar in een deel van die land waar dit baie kouer is as in harties. En nee wat, kyk, die temperature hier in die winter is nie vir my nie. Maar nie te min, ek hoop jy bly steeds warm en jy is lekker ingeskakel en kuier lekker saam hier op jou gunsteling radio. Baie dankie Etienne Smith, aan die pad uit Kaapstad uit vandag met sy program Midday Magic. Etienne is weer terug morgenmiddag tussen 1 en 4. Gaan saam kuier tot skyn voor 7 oudergewoond. Ek bring vir jou al die betrokke nuus, verkeer, weer, aktualiteit en muziekspeeling. Ek het besluit, ons gaan hierdie week sommer elke dag woorddraai speel. Wat sê jy? Elke dag van die week. Kom ons speel woorddraai elke dag. Nee, seker behalwe nou vrijdag. Vrijdag gaan ons, kom ons doen het hierdie week maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Elke dag uit die maandag tot die donderdag woorddraai. Ons toets jou muziekkennis en kom ons speel lekker saam. Sien, aso is een boodskap hier so in my inbox, soos die Engelsman sê, van die strandplakkies van die Vrystaat. Ronel Pieter sê, sy is reg, afvangers is al klaar by knoppie. Ja, vanmiddag, natuurlijk, jy kan jou antwoord of jou boodskap en jou competitie antwoord stuur na 0615112602. Ook enige verkeerswenke, verkeerswaarschuwings wat jy wil deurgee en ons wat ons vir ons andere pad gebruik is en luisteraars kan deurgee, stuur het vir ons deur na 061-511-2602 en so doen ons dit vandag. Ons, ek hoop jy het een lekker maandag gehad, sover, jy is reg vir die week, kom ons maak het een plezierige en een aangename een. Lekker om saam met jou te keer na die naweek en ja, so ek sê die program saam met jou tot en met net skyns voor 7, ook welkom, amper vergeet ek, welkom aan al die luisteraars van jou stasie, Daan Brakkenveld, en ons luisteraars via Riebeek Vallei Radio, wat ingeskakel is vanaf Riebeek West in die Westkamp. Goeiemiddag en baie welkom. Tijd om te kyk na die paaie, wat gaan op die paaie aan met meneer Verkeer in Beheer?

gaat hier zo aan. En over wat ze daai vind, zeg ik daar neer, alsof dit nou een nutteloze stuk hout is. Is mos nie een misvloer wat een leksel water moet krijgen. Nee, wacht, leek me daar, neem me nou weer wapens op. Voor.

0: Het is een kwestie van druk dan vinger in die knopje in. Maar niet te veel, dit is tijd voor woorddraai. En dit is Harties FM, rechtstreeks op jouw stasie en ook op Riebeek Bay Radio. Ons is bezig om huiswaarts te keer met die lekkerste muziek, Suid van die Sahara. Nou, hierdie woorddraai van vanmiddag is makkelijk. Hier is je leidraad, luister mooi. Ons allemaal doen dit van maandag tot, die meeste van ons moet ik zeker zeggen. Nee, die normale gebruik van die meeste mense van een maandag tot de vrijdag is juist dit. Partij ons doen het op een naweek ook, partij ons doen het elke dag. Feit van die saak is die meeste van ons moet het doen. Ons kan nie eindelijk daar sonder klaarkom nie. Ons moet het doen. Ne? Wat moet ons doen? Elke dag. Behalwe sekere ouwens, maar ek kan nou nie sekere uitsonderings nou al maak nie. Sommige ouwens doen het selfs op een naweek, soos ek. Interessant. Wat is die woord waarna ek soek? Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie en ook vanmiddag in die kunstenaarse namen van... Hierdie strandplakkies is saam blitsig vanmiddag. Ek nog nie eers die leidraad te gee, dan gee sy vir my al die antwoord. Hey, Bloemfontein. Okay, hier kom die woord, of tenminste nie die woord, hier kom die liedjies. Ons gaan luister na Loverboy. Hier in Loverboy se liedjie is die woord in die titel van die liedjie. Dan gaan ons luister na een liedjie waarvan die liedjie se naam is The Buccaneer. Die woord waarin ek soek is in die kunstenaarse namen van. En dan die laatste een is een liedjie van Creedence Clearwater Revival. Die ooreenstemmende woord is in die titel van die liedjie. Kom ons laat waai met vandagse woord draai. Die nummer is 0615112602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM. Die radiostasie waar ons dinge anders

Ja, mijn verjaardag vandaag natuurlijk. Wat deel is van die hart. Die is even een familie. Onze eigen bestuurende directeur, Dian Meijer. Wat vandaag nog een jaar ouder is. Dian, bye bye, geluk met je verjaardag. Ik ga nu een plaatsing maken binnen oomlikke op ons Facebookblad. En gaan wensen hem alsjeblieft geluk daar. De inschrijving is belangrijk daar om geluk te wensen met zijn verjaarsdag. Weer eens bye bye geluk met die verjaarsdag, Dian Meijer. Om al ken al voor Dian, is het niet. Maar Dian, hier een speciaal voor jou. Is Dozie wat ze lekker verjaar, Frikkie. Ik denk dat we het uitlaat met lekker verjaar, Dian.

Kijk, tenslotte hier in die nieuwsbulletin naar jouw handelsdienst en geldzaken. Dat is natuurlijk jouw financiële verslag van die dag. En hiermee samen ook jouw voorlaatste financiële verslag van die dag. Die randse verhandeling tegenover die dollar is thans op R16,23. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,66. Die rand tegenover die euro is R18,53. En dan die prijs van goud is $4,145.27 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $71.91 per vat. Dat is dan die einde van jou nieuws. Hier op jou gunsteling radio, jou finale nieuwsbulletin van die dag kan gehoor word vanavond om 6:00.

0: Prachtig, daar Eggmans met Art Bierwing. En net voordat het ons gaat, daar die prachtige liedje van Cooper Allen, Take Forever. Ellie's Song, aangevraagd door die winnaar van Woordraai, Ronel Pietersdal van Bloemfontein. Goed, ons het haar liedje gespeeld, die tweede, derde plek deelnemers van Woordraai. Ons speel wat jy graag hoor, net na 6 vanavond. 17 minuten na 5, ons is amper daar. Ons moet het in reeds gedoen het. Ons gaan nou vir jou handelsbreek gee. Ons moet vinnig een paar rekeningen betaal natuurlijk, maar voordat ons daar kom is het eerst tijd vir jou streeks weer en dan gaan ons gauw kyk na die een handelsbreek neem, soos ek altijd sê, en dan gaan ons daarna kyk na jou nuus in vandagse nuus fokus. Maar die streeks weer aan betref, daar is 3 betrokken steke waar ons gauw vinnig moet aandag gee en dis natuurlijk Hartbees Poort Noordwes, hier waar ons nou is, gaan ons gauw begin met die area dan, Brackenfell vir jou stasiese luisteraars en Riebeek Wes vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Maar om Hartbees Poort gauw vinnig op te som, vandag is natuurlijk 21, morgen 4, maximum 22, matige temperature, woensdag 8, 21, donderdag 8, 22, daar word bewolkt weer tot een moontlikheid van reën. Wel een moontlikheid van reën voorspel vir vrijdag 8, maximum 20. Teen saterdag weer een maximum temperatuur wat wissel tussen 21 en 22. As ons vinnig kyk na die situasie in Brackenfell daar vir die luisteraars van jou stasie, morgen daar beheer het, dinsdag minimum 9, maximum 19, woensdag 11, 18, donderdag 8, 17, vrijdag 8, 17 en saterdag 9, 19. Geen reën in die vooruitsig nie. Vir die Weskaap tans nie, maar dit is die vooruitsig wat minimum en maximum temperatuur aan betref vir die Brackenfell area. Kom ons kyk gevinnig na Riebeek West daar, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio. Hoe sal ek het daar uitsien? Morgen dinsdag, selfde saak, 8.19, woensdag 9.18, donderdag 8.17, vrijdag 8.17, saterdag 9.19, geen kans op reën nie, maar dit is jou minimum en maximum temperatuur in Riebeek West. Kom ons neem handelsbreek en daarna is het tyd vir nuusfokus.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
2: In hierdie leven seker niks nie.
1: Immunedio doen. Jy hoef net 1 botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net 1 botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Vandaag in Nies zit ons hierdie volgende belangrijke brug, wat natuurlijk niet noodwendig hoef, Nies is niet maar belangrijk om te noemen. Zuid-Afrikaanse sociale media gebruikers besluit om 6 juli, dus nou vandaag, als vaccinatiedag te doop, na die verdoemende ontledings of onthullings, eerder wat luitenant-generaal Ntlhanhla Mokonasie op 6 juli 2025, maandag, precies een jaar geleden, op een mediaconferentie gemaakt het. Dr. Johan Burger, die politiekenner en zelf een oud-politieman, sê het absoluut geen probleem daarmee, sou 6 juli informeel na Mokonasie genoem word nie. Is het geen probleem dat hy die volle krediet ontvang vir die proces wat hy aan die gang gesit het nie. Want was dit nie vir die KwaZulu-Natalse politiekommissaris nie, het Suid-Afrikaners tot vandag toe moontliks nie geweet van die grootskaalse misdadigheid, politieke inmenging en korrupsie in die strafrechtstelsel nie. Dat is baie hartseer, maar dis die type van goed wat gebeur daar buiten, nee. Mokonasiedag, dis vandag die 6de Julie.

Dan onze pas van die Malawier, wat op een bus sterf op pad naar Buitbrug. Een Malawische burger is zondag dood op een bus wat van die Musina repatriatiecentrum van waar migranten en naar de landen van herkomst gepatrieerd is of gerepatrieerd wordt en gedeporteerd wordt naar die Buitbrug grenspost op pad was. Kolonel Malisela Ledwaba, die politiewoordvoerder in Lepoop, het maandag die man se dood in een verklaring bevestig. Volgens inlichting het die man sowat 7 kilometer van die centrum af ongesteld begin voel. Die busbestuurder het onmiddellik teruggedraai na die repatriatiecentrum om medische sorg vir die man te kry, maar toe gesondheidspersoneel om ondersoek, het hy nie meer asem gehaal nie. So het hy reeds dus gesterf. Hartseer sake. Maar nou ja, dit is dan vandag se belangrikste nuus. Tyd om te kyk na wat op die paai aangaan. Hierdie verkeerverslag aan ons verskaf deur iTraffic.

Nou, als wij dus een beetje kijken wat aangaan hier op die, hoe kan ik zeggen, op die sportvelden van Zuid-Afrika. Hier die sport is aan ons verschaft, die Brulla Media.

Ja, Rassie Erasmus, wat natuurlijk al reeds weer zijn span met elkaar gezet heeft voor die komende naweek. En ons gaan plan maken of je zo'n beetje die spankiezen te wijzen daar op onze sociale media. Ogerus, Hartis FM zijn sociale media, top. Maar die Bulls schakelpaar van Imbreus Papier en André Pollard zal zaterdag voor die Springbokken in hulle tweede nasies kampioenskap wedstrijd in Skotland op Loftus Versveld uitdraf. Nou, hierdie naweekse wedstrijd, ik weet niet of je hem gekeken hebt, ik heb een groot deel daarvan wel gekeken na die wedstrijd. Weer van die hoogtepunten was uitstekend en redelijk uitmuntend. Ik denk die Bokken hulle baie goed van hulle taak gekooid. So kom ons vertrou dat hierdie nieuwe spankeuse en dit wat beplan word voor die komende zaterdag in Skotland gaan vruchten afleveren. Nou, die ervaren Pollard zal in sy 86ste wedstrijd voor die Bokke speel. Hy het in sy vorige toetsen reeds 825 punte in die groen en goud aangeteken. Dan sal Papier, wat 'n uitstekende seisoen vir die Bulls achter die blad het, in sy eerste toets sedert 2018 speel. Rassie Erasmus het 'n hele paar veranderinge aangebring met die uitstekende Damian Willemse, wat die skuif van heel achter na binnensenter maak, terwyl Pieter Steef de Tooi weer eens die kampioenskapsleisels in Sia Kolisi's afwesigheid sal vasvat. De Tooi sal ook saam met Ewan Roos en Paul de Villiers die lostrio vorm met Bowen Venter, Johan Grobbelaar en Wilco Lou wat heel voor in die skram gaan sak. Dan het ek gesê ons gaan 'n bietjie praat oor die motorsport van die afgelope naweek. Gister was dit die Grand Prix in Engeland, die Britse Grand Prix. Die Britse Formule 1 Grand Prix wat Sondag op Silverstone gehou is, het in groot verwarring agter 'n veiligheidsmotor geëindig. Dit was en 'n half, kan ek my sê, anti-klimaks vir die groot wedren. Charles Leclerc van Ferrari het in midde van die groot verwarring sy eerste oorwinning van die seisoen behaal. Dit was sy eerste oorwinning sedert die Amerikaanse Grand Prix in 2024. George Russell van Mercedes was tweede, Lewis Hamilton van Ferrari was derde, Lando Norris, McLaren vierde, Isaac Hadjar van Red Bull vijfde en Liam Lawson van de Racing Bulls het zesde geëindig. Nou, Hamilton word echter deur die wedrenbeheerbeamtes ondersoek vir die moontlike oortreding van die reëls agter 'n veiligheidsmotor en hy kan sy derde plek kwyt wees. Van die grootste besprekingspunte was Kimi Antonelli, sy probleme laat in die wedren en die verwarring oor die veiligheidsmotors wat ontplooi is. Antonelli se goeie voorspoed in vanjaar se reeks is akelig daarmee heen en sleg daarmee heen, dit is baie sleg. Antonelli wat voor Sondag se Grand Prix 5 op een volgende wedrenne gewen het, 5 keer die vinnigste kwalifiseringstyd opgestel en 8 wedrenne die vinnigste ronde tyd opgestel het en 10 podiumplekke losgejaag het en kon los en weens skade aan sy motor net 16de eindig. Dit is eintlik half jammer, maar ek dink die man het wel goed gedoen tot sover. Jy kan die rest van hierdie berig en die volledigheid van hierdie berig gaan nalees op die webwerf van Marula Media onder die tabel sport.

Dat is dan al wat ons sport is aan betreft voor nu. En dan moet ik net zeggen, weer eens baan starten aan die bokken. Voor hier komende zaterdag zijn wedstrijd in Schotland op Loftus Versveld. Ik denk, als ze gaan maken zoals wat ze hier de afgelopen zaterdag gemaakt hebben, dan was daar een ook winnen.

0: Ja. Is een schakel weer gunstig naar de statie. De zeesvaart zometeen hier op Arties FM. Jouw statie in Riebeek Valley Radio. Dat is 11 minuten voor 6. Het is kutsverzoeken tot en met 6 hier. Als daar een boodschap voor iemand is. Speciale boodschap en leuke verzoek. Zijn we het weer uit voor dan. Dat weet mij op 061-511-2602. Anders maken we ons net lekker muziek tot en met 6 uur. Onthou vanavond om 6 uur jouw laatste nieuwsbulletin van die dag. Dan ook net na 6 kijken we ons naar die winnaar. Nee, die winnaar niet, maar een van die deelnemers. Ons derde zit op tweede plek deelnemer aan boord. Reizigers van muziek. En ons brengt voor jou jouw nationale weer. Of dan jouw reizigers weervoorspelling. Maar hier is muziek in de 90er jaren. Een van Chris Rea, Too Much Pride.
1: Artiesfm.com.

0: Cactus FM, Nies.
1: Dat is een hartelijke goeie hand aan jou. Er is op die kop 6 uur in de tijd voor jou hand, Nies, op Cactus FM, jouw station en de Riebeek Valley Radio.

Dat is tijd om te kijken wat in Junies. Angan vanavond om 6. Wat gebeurt vanavond in Junies? De derde verdachte daar zelf aan die Idenwil politie oorgegeven in verband met die beweerde diefstal in Johannesburg in 2023 van edelmetalen en stenen, wat 15 miljoen rand waard is. Ze zal naar verwachting morgen in de Johannesburgse landrechtshof verschijnen. Twee verdachten zitten reeds in diezelfde zaak in die hof verschijnen, wat tot 16 juli uitgesteld is voor een formele borgtocht aanzoek. Die twee verdachten zijn het vroeger vandaag in die hof verschijnen, de beambte van de Ekurhuleni metropolitie Adrian McKenzie en een zakenman Edien van der Walt is die naweek die de onafhankelijke politieonderzoekdirectoraat in hechtenis genomen. Die inhechtenisneming zit gevolg na die getuienis van getuie K voor die Matlange Commissie. Ze heeft getuigd dat zij en die geskoosde had Janko van die Ekurhuleni metropolitie Julius Makwanazi en nog vier mensen in februari 2023 het klopjag op die woonstel uitgevoerd heeft en die edelstenen ter waarde van bijna 15 miljoen rand verwijderd namens een derde partij. Die 610.000 rand betaal wat gelijk op tussen hulle verdeel is. Die twee verdachten blijven aanhouding totdat hulle volgende op verschijning. Minister Cyril Ramaphosa had de gewese ANC-minister Ayanda Lodlo als ambassadeur in Frankrijk aangesteld. Lodlo was onder meer minister van Communicatie en Binnenlandse Zaken en tijdens die 2021 onrust die minister van Staatsveiligheid. Zij in die kabinetten van zowel die vorige president Jacob Zuma als Ramaphosa gediend. De Lodlo volgt die voormalige minister en vorige ambassadeur Natim Tetwa op. Tetwa is verleden jaar eerder onder verdachte omstandigheden dood toen hij naar bewering bij een venster op de 22e verdieping van een hotel in Parijs gevallen. De politie in die Noordkamp heeft kommer uit gesprek over de onrechtmatige inspectie van mensen's identiteitsdocumenten in Kimberley. De provinciale politiewoordvoerder Tabu Letabe sê daar kan strafrechtelijk opgetree word teen enige individu wat mense probeer intimideer teen hulle diskrimineer of hulle teister. Hy sê slechts die politie, die departement van binnenlandse sake en die grensbestuursowerheid het die gesag om navraag te doen oor en inspectie te doen van mense se dokumente. Die Verenigde Nasies se Mensenrechtenraad het de motie goedgekeurd wat die toename in geweld door die paramilitaire macht die RSF bij die stad El Ubeid in Sudan veroordeel en wat een onderzoek tot stand brengt om moedelijke mensenrechtenovertredings te onderzoeken. Bretagne, wat die sitting geleid het, het vroeger gewaarsku oor grootskaalse gruweldade terwijl die RSF zijn macht om een van Sudan zijn grootste stede saamtrek. Die Britse mensenrechtenambassadeur Eleanor Sanders sê hulle kan nie toelaat dat die gruweldade wat gepleeg is tijdens die RSF-se oorname van El Fasher in Darfur verlede jaar in El Ubeid herhaal word nie. Meer as 6000 mense is in 'n paar dae tijdens die opname en die oorname van El Fasher vermoor of tereggestel terwyl grootskaalse verkrachtings en ontvoerings ook aangemeld is.

kijken naar buitenlandse nieuws, is voordat we kijken naar je handelsnieuws. Spanje zal naar verwachting van jaar 100 miljoen buitenlandse toeristen in het land ontvangen. De Nederlandse minister van Toerisme, Jordi Hereu, heeft aan die media gezegd. In 2025 heeft 96,8 miljoen toeristen die land bezoekt, wat een nieuwe record was. Hij zei dat het was een toename van 3,2% tegen die vorige jaren. Spanje is die Europese land wat naast Frankrijk eerder die meeste buitenlandse bezoekers lokt. De toeristen zal een geramde 64 miljoen euro tot die Spaanse economie bijdragen.

Wel, dat was dan ons tweede plek deelnemer, Diana Botha's keuze van muziek wat betreft een vandaagse woorddraai. Sy het gevra voor R.E.M.'s Everybody Hurts en dit was haar keuze daar. Hoop jy het om geniet, Diana. Ons gaan nou net gevindig kyk dan môre se weer. Die minimum maximum temperatuur, dan neem ons 'n handelsbreek. Kom ons terug met nog muziek.

Dus dat is die minimum en maximum temperaturen. Artemis Poort, morgen is dit dinsdag, die 7e. Die 7e van juli. Nou, morgen minimum van 4, maximum 22. Een zonskind dag, wat een harties voorspel wordt. Kom eens kijken of er dan de rest van Zuid-Afrika. Pretoria morgen, 9 maximum. Nee, dat is 5 morgen. Of is het 6? 6 morgen. Morgen is het 6, 21. Johannesburg, 3 maximum 21. Kaapstad, 12, 21. Bewolk. Durban, 13, 26. Bloemfontein morgen, minus 1. Buikhout en Bloemfontein, het is onder vriespunt, minus 1, 21. Dan Polokwane, 6, maximum 20. Uppingdon, 7, 27. Lekker dag daar in Uppingdon. Port Elizabeth, 9, maximum 20. En Oost-London, 13, maximum 23. Dat is ons nationale weer en reizigers weervoorspelling. Je minimum en maximum temperaturen voor morgen. Ja, net na die handelsbreek, een lekker stukje muziek van Logan Peterson.

0: People, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike and you take a

Dag het lange dag van Smokey Joe. Smokey Joe met Have You Ever Seen The Rain? En het wordt het 3 hart met Vrij Mij in die Donker. Logan Pietersen, Nien Noni. En nou is het tijd voor je verkeer, je laatste verkeersverslag van die dag. Dan is het begin misschien die 50er jaren. En dan groet tijd, want ons doen weer vanaf morgen aan 6:30 kunstenaar 3 spel. Wat gaan op die paaien aan? Net gevonden, kijk of daar enige problemen is op ons landse paaien. Wat gewoonlijk aan ons verskaf wordt, hierdie verslag wordt aan ons verskaf door iTraffic.

0: Het is, zit hier, dat is 24/7, meneer. Dan zei, dat is wat die man in de muur, maar dat is eindelijk 20/7. Correct, dan zei, dat is die tijd. Groet tijd, voor mij kan je tijd gaan zo om. Dat is het einde van Huis Waard Samadijn. Ik hoop je de heerlijke dag gaat zover. Heerlijk samengekeer. Smaak morgenmiddag weer zo, tussen 4 en 7. En die uitzending wat ook uitgezaai wordt op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio. Zo sluit gerust aan. Van waaraf u ook al luister, baie dankie dat je saamkeer. Maar vanavond om 7 uur, die wil met Rits met pad langs, al die pad tot 10 uur toe. Maak zeker iets ingeskakeld voor daar die lekker program. En ja, anders dan sê ek vir jou baie dankie ook vir allemaal wat deelgeneem het aan ons speeletjie. Woorddrijf is lekker. Dankie vir allemaal sy terugvoer, dankie vir allemaal sy boodskapies. Ons waardeer het. Ek hoop jy gaan een heerlijke maandag aan te, heerlijke nachtrus vir jou, goeie nachtrus vir jou, prachtige dinsdagmorgen. Soos ek sê, ek kry jou morgenmiddag 4 uur weer voor die radio. En morgen het ons een baie belangrike onderhoud om 4:15. Ek gaan meer inlichting binnenkort op sociale media aan jou bekend maak. Blijf gerus ingeskakel en kyk na die sociale media. Hier is vir jou vinnige handelsbreek en dan speel ons uit met een liedje die 60er jare. Cliff Richard, Do You Wanna Dance? En daarmee groet is dan tot morgenmiddag om 4:00. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rainbond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rainbond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rainbondfinance.co.za. Randbond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinflex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
3: So, where are we going? I want good food, the kids need space, and I want a bit of a lekker vibe. You know.
4: Aviators Artis, we've got you covered.
3: Okay, but I'm hungry, but...
4: We've got you covered.
3: Something for the kids to do?
4: We've got you covered.
3: Live music. Something to actually enjoy our day.
4: We've got you covered.
3: So, basically, we don't need to go anywhere else.
4: Exactly. Aviators Artis, whatever your day needs, we've got you covered. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: 推上帝。
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd.
2: De Sokkie Tijd.
1: Ons maakt dat die dans naar die stoof zo staan.

0: gentlemen. Please welcome.
1: Mystique, zoals jij daarvan houdt.

Tak sa svidar ste stále od mej furko en a grol. Na mej mejzí lace lehste na mej hartlo, funny joll. En a moskrk tu da i mandi me sit stop. Met zijn leerbroek en zijn bijkie en zijn hoed op. Zijn meisje en zijn pellen noemen Bebop, maar hij is Bobby. Bobby Janski.

bij die Joe. Ray en Bobby staan in chat bij die abdicie. Dat is vol. Je gebruikt mijn moes en vraagt niet eerst permissie. En je stampt mij ook en zegt niet eerst als kiesie. Ik daag je uit de limbo-competitie. Bobby Jansky. Tien McNally.